0: किसे नजर।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
3: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: You are Amesha.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. Een 17-jarige automobilist is zondag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. Daarbij raakten 6 mensen gewond. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are just perfect.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. Een 17-jarige automobilist is zondag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. Daarbij raakten 6 mensen gewond. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Boete. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. Een 17-jarige automobilist is zondag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. Daarbij raakten 6 mensen gewond. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
3: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: दे रे।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines.
3: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. Een 17-jarige automobilist is zondag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. Daarbij raakten 6 mensen gewond. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekriebels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तक का
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommern. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: बांध सका।
1: यू आर यू आर यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan al een paar files op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en Knoopend Rotterpolderplein. 4 kilometer, de vertraging is 10 minuten. Door de scheuren in het asfalt aan de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam richting Europoort. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda is bij Rotterdam-Overschie door een ongeluk maar 1 rijstrook open. 3 kilometer file vanaf Schiedam-Noord, meer dan een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: ज्ञान के
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommern. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door ongelukken staat het verkeer op enkele wegen al stil. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velzen 5 kilometer file. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A15 Gorinchem-Rotterdam is ook weer vrij. Bij Hendrik Ido-Ambacht nog een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Europoort. Daar is de rijbaan nog helemaal dicht door onderzoek naar de scheuren in de weg. Tussen knooppunt Rozenburg en de Zuurhofbrug meer dan een half uur vertraging, 12 kilometer file. Verkeer gaat via de vluchtstrook erlangs. Geeft ook file op de N218 Spijkenisse Oost-Voorne tussen Brieden en de N15. Een half uur vertraging, 5 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Wezep en afrit Elspeet. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is ook daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: Ujala Lare Hè. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl www.ujala.nl
2: You are. Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD daarentegen is met 38,2% van de stemmen de grootste partij geworden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Omwonenden alarmeerden rond 10 uur de hulpdiensten nadat ze meerdere schoten hoorden. Hulpverleners, waaronder een traumateam, hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. De politie zoekt nog naar de daders. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door ongelukken staat het verkeer op enkele wegen al stil. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velzen 5 kilometer file. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A15 Gorinchem-Rotterdam is ook weer vrij. Bij Hendrik-Ido-Ambacht nog een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Europoort. Daar is de rijbaan nog helemaal dicht door onderzoek naar de scheuren in de weg. Tussen knooppunt Rozenburg en de Zuurhofbrug meer dan een half uur vertraging in 12 kilometer file. Verkeer gaat via de vluchtstrook erlangs. Geeft ook file op de N218 Spijkenisse-Oost-Voorne tussen Brieden en N15. Een half uur vertraging in 5 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Wezep en afrit Elspeet. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is ook daar weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files komen voor in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Nieuwebrug en de Meren 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West in 6 kilometer file. De scheuren in het asfalt bij de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Europoort zorgen ook vanochtend voor veel vertraging, namelijk een half uur tussen Rozenburg en de brug, 10 kilometer file. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden, 20 minuten vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen, 8 kilometer file. Op de N50 Zwolle Emmeloord een kwartier vertraging bij Kampen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. Tu bhi sune hai toh? Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala Lare He, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart u uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mube Roy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Rasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Dit is Oenjala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oenjala nog groter. Oenjala Radio,

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan vanochtend in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat bijvoorbeeld een file tussen Rosmalen-West en Waardenburg van 11 kilometer, een kwartier vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht, een kwartier vertraging tussen Gouda en Woerden in 8 kilometer file. De file die het meest opvalt is die door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen 9 kilometer file. Er is een maand lang maar één rijstrook open en de vertraging is nu meer dan een half uur. N50 Zwolle richting Emmelo tussen Knoop het Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file, kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Holland Hardest Radio Station.

ये एक जिंदगी काफी नहीं है, हाँ ये एक जिंदगी है और काफी नहीं है। Ja, heerlijke Ghana. Vier het leven, pluk de dag, geniet van het leven zolang je mag. Het leven, ja, het leven is wat je vandaag viert, Sunawalo. Ja, tot zover de reclamebreak en het is weer tijd voor een uurtje nog meer full on entertainment. Arwobi Amit Jaram Kesat. Jahabjoab, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat het een dag is waarbij je het leven kan vieren en waarbij je geniet van elk moment. Want ja, vandaag is mijn lievelingsdag, net als elke dag.

सर फिरा सा है, दिल सर फिरा है. फिल्म का नाम है लव यू मिस्टर कलाकार, आई थी 2011. Ja, het was in deze film dat Ram Kapoor in dezelfde leeftijd was als Tushar. Maar ondanks dat speelde hij wel zijn schoonvader in deze film. Uit de film Love You, Mr. Kalakar. Beautiful Love Ghana hier bij Ujala Radio. Heerlijke Love Ghana. Ja, liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is, toch? Ja, met een geliefde om je heen is alles in het leven leuker en wordt alles steeds mooier. Ja, zo genieten we van de mooie songs. Het zorgt voor een glimlach op onze gezicht. En het zorgt ervoor dat deze dag ook weer helemaal bijzonder is.

namen zag acteren in de film. Ja, en ook een leuk weetje is dat Rick haar aanvankelijk gecast werd voor de rol van Begum. Maar ja, later is zij dus toch vervangen door Taboe. Ja, ik heb geen idee waarom, maar het schijnt dus wel dat Rick haar aanvankelijk gecast werd voor deze rol. Ja, dat was dus uit de film Fitoer uit het jaar 2016 alweer. Ujala Radio, hey, sunwalo. Heerlijke Ghana, heerlijke Dhamaka Ghana. Waarop hij Amit Jairam kisat.

Het is de stem van Zebonisa Bangash on the vocals. Ja, een naam die we niet vaak horen. Maar haar stem is wel prachtig mooi in dit nummer. Ja, is afkomstig uit de film Fitour uit het jaar 2016. Met onder andere Katrina Kaif in de hoofdrol. Ja, ze had haar haren rood moeten verven voor deze film. Ja, het was ook de eerste keer dat je Aditya Roy Kapoor samen met Katrina Kaif...

आंखों में प्यार का नशा और तेरे लिए जाना। Ja, de film Double Dhamal uit het jaar 2011. Ja, de film had hoge verwachtingen, maar ze konden die niet inlossen. Ja, het was overigens ook de laatste film tot nu toe van Ashish Chaudhary. En ook een leuk weetje is dat in één scène, daarin speelt Kangana Ranaut de weduwe in een witte sari. En die is volgens haar geïnspireerd door het personage van Jaya Bachchan in Sholay in het jaar 1975. Dus ja, dat is ook een leuk weetje uit de film Double Dhamal uit het jaar 2011. Ja, een comedy die hoge verwachtingen had. Maar ja, ze konden die niet inlossen. Ja, het eerste deel was wel erg hilarisch. Ja, ik kan het me nog heugen dat ik helemaal in een deuk lag. Ik kan de scènes niet meer herinneren, maar ik kan me nog wel herinneren dat ik helemaal plat lag van het lachen.

या कैसा है इश्क है ये अजब सा रिस्क है. Ja, veel mensen zijn er liever zeker van dat ze ongelukkig zijn dan risico lopen om gelukkig te worden. Maar ja, liefde en verliefd worden is toch echt een groot risico en dat is een stap die je moet durven te zetten. Ja, het leven bestaat uit risico's en het grootste risico dat je in je leven kunt lopen is dat je leeft zonder risico te lopen. Ja, dat zijn die Jairam-weetjes die je hoort bij You Are Ujjala Radio, Dunya Kamishir Hindustani Hit Radio. We genieten van de mooiste gana, we genieten van de heerlijkste hits, Arbobi Amit Jairam Kisat. Ook dit uurtje heerlijke gana. We gaan even terug naar het jaar 2002. De stem van Kumar Sanu.

ऐसा लगता है जैसे आई एम इन लव. या सोफुल टिप्स फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना uit het jaar 2002 alweer. Ja, de film was in dat jaar een verrassingshit. Ondanks het feit dat het geen sterke sterrencast had, geen bekende acteurs, geen topacteurs in deze film, maar het was een hit. Ja, en ik denk de muziek van de film, dat hielp wel mee aan de succes van deze film, want de muziek in deze film is voortreffelijk. Zo ook deze uit de film Yedil Ashikana. Ujala Radio Hey Sunwalo. Jahab Jumab, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elk moment en geniet van elk mooi nummer wat we hier zo op onze playlist hebben. Op dit moment een local Soul Ghana. En dat is de stem van Shikhar Kumar.

Rook Jana Nahi, Toe Kahi Harke. Het blijft een mooi nummer. Het originele kennen we van Kishore Kumar, maar dit is de stem van Shikhar Kumar. Ja, in 1974 hoorden we dit nummer voor het eerst. Maar zoveel jaren later is hij al zo vaak nagezongen, zo vaak gecoverd. Maar ik vind de versie van Shikhar Kumar toch wel altijd voortreffelijk. Ja, het is een mooie dag om heerlijk te genieten van de mooiste Ghana die we hier zo gereed hebben staan op onze playlist bij Ujala Radio. Ja, nieuwe nummers, oude nummers, Dhamaka Ghana, Soul Ghana, Love Ghana. Ik heb het allemaal bij me en zo genieten we van elk moment van deze dag. Uit de film Van Ik Haan uit het jaar 2018 heb ik hier de stem van Amit Trivedi. Het is de stem van Amit Trivedi samen met Sunidhi Chauhan.

ये जो हल्का हल्का सुरूर है दिस टाइम फ्रॉम अमित त्रिवेदी समवेत सुनिधि चौहान. Ja, uit de film van Nick Haan uit het jaar 2018. Ja, met onder andere Anil Kapoor en Aishwarya Rai in de hoofdrol. Ja, ik moet zeggen Aishwarya Rai Bachchan. Ja, het is de derde keer dat Anil Kapoor en Aishwarya Rai samenwerken. Ja, eerder was dat al in de film Taal in het jaar 1999. En ook in de film Hamara Dil Aapke Paas Hai. Dat was in het jaar 2000. En dan in 2018 weer in de film... In de film Funny Cat.

Ja, ook weer een heerlijke feel good gunna. Het maakt je dag gewoon mooier. Leef met een lach. Geniet en pluk de dag van vandaag. En wacht niet op het perfecte moment, maar pak het moment en maak het perfect. Ja, niemand heeft je morgen beloofd, dus zorg ervoor dat deze dag onvergetelijk wordt. Ja, ik leer het elke dag en ik geef het elke dag door om de leuke dingen uit het leven te halen. Ja, het leven is wat je vandaag viert en dat vieren we samen hier bij Ujjala.

Ja, muziek en ritme die vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel met deze Ghana. Ghana kanam Hezinda Dil. En je hoorde onder andere de stem van Atif Aslam en Rahat Fatih Ali Khan in deze heerlijke Dhamaka Ghana hier bij UR Ujala Radio. Het is een dag om heerlijk te genieten van alle mooie momenten met elkaar. En ondertussen staat je radio lekker op de achtergrond aan. Ja, mag ook op de voorgrond, achtergrond, het maakt allemaal niet uit. Het mag zelfs een beetje harder als je wilt. Maar als je bezig bent en je bent op het werk, dan is het ook lekker om Ujala even op de achtergrond bij je te hebben. Ja, jij maakt het feestje, jij zorgt voor de sfeer en ik zorg voor de muziek.

live vanuit de hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33 of stuur

0: out all din. Subha al sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisi ka munne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap de sekte hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam is er nog veel vertraging tussen Breda-Noord en Afrit Dordrecht Centrum. 19 kilometer file. De vertraging is bijna 3 kwartier. Het komt ook door de afsluiting van de brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Op de A27 Breda richting Gorinchem. 8 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 25 minuten vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden nog steeds meer dan een half uur vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen. 9 kilometer file door werkzaamheden is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Deepika
3: Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny
5: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Ujala Radio. Meri tasveer lekar kya karo?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Breda richting Rotterdam, een half uur tussen Breda-Noord en Dordrecht, 8 kilometer file. A17 aansluitend richting Dordrecht, 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Op de A27, Breda-Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem, 9 kilometer langzaam rijden. Door werkzaamheden nog een kwartier vertraging op de A32 Meppel-Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen, 8 kilometer file. Er is maar één rijstrook open tot 18 oktober. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Rasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: 24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are wherever you are.

0: Ujala La Rehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Ergens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2:00 was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok in de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus Kizrie. Ujala is van heel Nederland. Toejan het toch? Dindora, Baja DJ. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker, zegt hij. Orham. Aapse Baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp nummer hè. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal...

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

रहे किस उम्मत जुदा जुदा है। एक बाप के दो दो बेटे,

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: दामस और हीरे हियर फॉल्ट एन डिस्मेडेडेलिंग. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonalingam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel? Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Pandra Vermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

0: Roots Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: 1 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 1 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5 uur in de middag. 1 juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio.

0: Ujala Lade Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per apneurticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो और ये भी वही प्रोग्राम कॉफी चाय मिलक शो हम आज बनाने वाले हैं एनिक बहादुर रमतिनी Zometeen dus de headlines in Coffee Chai middagshow. Hem aap se betaan wale hai ki aaj ke khabar mein kya khabar hai, kaun samachar hai ya. Maar intussen ga ik meteen naar de man toe die jikke bahut drukke schema hai. Dus ja, dan zet ik hem meteen in de uitzending. Goedemiddag, aas toch maar samen in Nabart. Maar wel toe telefonisch, Hamse Baat Kerstek. Anand, goedemiddag. Even kijken hoor. Dat gaat nu even niet. Dat doen we op een andere manier. Ja, waarschijnlijk ben ik niet zo scherp vandaag. Maar dat komt eraan hoor, Arend. Dus heel even geduld. Ja, ik denk dat ik je nu wel in de uitzending heb. Goedemiddag, Arend.
1: Zo,
0: nooit. Goedemiddag. Hi, hi, hi. Ja. Hé, hangt er niet alert naar jullie toch? Dus ja, dan gaat het een beetje mis.
1: Ik kreeg zware overmodulatie bij je.
0: Oh ja, is dat zo? Nou. Gaat het nu wel beter?
1: Ja.
0: Ja.
1: En volgens mij bellen we elkaar twee keer nu links en rechts. Maar goed, geef niet.
0: Hè? Ja. Weekend is voorbij en maandag zullen we een nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Weekend, kan je ze bieten door? Na gisteren, hè?
1: Weekend. Ik heb al een jaar weekend.
0: Ha, ha toch? Mooi weekend er, ha,
1: toch? Als je te druk bent, dan heb je, ja... Nee, wacht even, ik moest even schakelen. Ja. Je stelt me een hele rare vraag. Maar ik weet het al. Het ligt aan mij, het ligt niet aan jou.
0: Okay.
1: Ja, Rastwa veranderen hoor je plotseling, dus ik moest even nadenken.
0: Jij moest even nadenken. Dus
1: als je een weg gewend bent te rijden, hè, en je hebt het al, laten we zeggen, 1000 keer gereden minimaal.
0: Ja, weekend Keizer Beeteltor. Na gisteren, hè?
1: Weekend. Ik heb al een jaar weekend.
0: Ha, toch? Mooi weekend er, ha, toch?

0: je gaat uit het hoofd, toch? Toen Jan Henk zei, ja, je uit je luiken. Dus je gaat automatisch...
1: Routine.
0: Automatisme, ja, dus ja. Hè?
1: Ah, dus dat ding is echt weer het hoor, om het af te leren.
0: Ja. Ach ja, hè? Kijk er hier.
1: Hamlo sober is ooit als twaalf jaar geleden wat hij, maar sober is pas een maand of twee. Aan ook kant. Dat ding is weer de.
0: Kijk, heel kiet toen je haast.
1: Waarom ben je afgeleid?
0: Ik ben niet afgeleid. Ik luister naar jou. Hamlo, toen ik toen kon je boelen, ik heb heel kiet toen rastom met kiezen toen rastom blijven liggen. Maar rastom veranderen je of ze zijn bezig.
1: Nee, ik weet.
0: Ja.
1: Ik weet dat je afgeleid bent, dus shoot naar bol. Gewoon succes dat je toe bol. Door deal met kahe, kon sankat hij haast door deal
0: met. Volgens mij ken je mij veel te goed. Of je merkt ook meteen aan mij, Jesse Hambadjala, dat ik afgeleid ben misschien. Hè?
1: Ik weet het meteen. Dus als je elkaar door en door kent...
0: Ha.
1: Dan hoor je dat te weten.
0: Ja.
1: Zo'n
0: ja.
1: Hamlok met Roos contactbaar. Na
0: dag.
1: Ik Paris zit.
0: Nee. Roos.
1: Dus dan ken je elkaar door en door. Er is niks meer wat jij niet weet van mij. Of ik niet van jou. Zo werkt het, ja. Trouwens, in elke relatie werkt het zo, hè?
0: Ja.
1: Ouders weten dat van hun kinderen, hoe hun kinderen in elkaar zitten.
0: Aha.
1: Kinderen weten dat van hun ouders.
0: Ja.
1: Partners weten dat onderling van elkaar.
0: Ja.
1: Dat weet je gewoon van elkaar. Ja. En daar moet je rekening mee houden.
0: Ja, als je elkaar goed kent, ja, dan weet je van elkaar bepaalde dingen. Toen Jan zei het toch? Maar
1: Toen toch een groepje je taak is. Na toor ouret, maar kooi ke ouret.
0: Ham zo zie, ham ouret, ja. Kap ze hem ook ouret van je. Ja, ha.
1: Na, toor wali. Nou mooi se bole ja.
0: Kono ke ouret, kono ke ouret.
1: Bol toch, ego Hindustani ke naam bol na.
0: Urmila.
1: Ramon ke ouret.
0: Ha, Ramon ke ouret.
1: Oke je groepje taak is.
0: Ha.
1: Dan weet Ramon al hoe laat het is.
0: Ha, toch. Direct, Jan Jager.
1: Dat hoor je te weten, hè, bij je.
0: Ha.
1: Aan één blik van je partner moet jij al weten dat je partner mange hebt beroepen, feestwappen, die mange jij gare. Of dat ze weg wil van het
0: maar
1: feestje.
0: Maar hoe kan je dan als partner zijnde Ramon Dalle, Ramon ke orotia takis groeke, toch? Te kabele, Ramon namai ghar jai, Ramon ke kunji chahin kareke?
1: Nee, als je Kuntla naar huis wil, dan moet je gaan, bhaiya. Zo is het, anders heb je geen leven. To ghar jaiye, khali klachten toke mili to hua be. Nee, o to hua mein na batiyai to se to aage. Shakuntla khad nahi main praat.
0: O ghar ghar bol chal chal ghar tum pe bata be.
1: Ha. Nee, baithal nahi to o to hua mein mo phulai ke.
0: Ha.
1: To star Ramon bichara o to hua chalayega ghar le jayega.
0: Ha, rasta mein kuch na boliega Shakuntla.
1: Kus na, ik kom woord na.
0: Ha.
1: Ramon op een gegeven moment boli schat, ben je een beetje moe?
0: Ja.
1: Boli nee. Ik zeg er eindig boli nee toch.
0: Ha.
1: Kelowa keli toch, Shakuntla. Dan Ramon boli, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand, schat?
0: Dan
1: Shakuntla, oké, lapetika.
0: Migado, hè.
1: Dan boli, ik had je toch gezegd, ik vind het niet leuk in je familie.
0: Ja.
1: Toch moest ik gaan naar dat feestje. En het feestje was niet leuk. Die en die hebben lelijk tegen me gedaan. Ze hebben me niet goed behandeld. Ze hebben me niet gegroet.
0: Je hebt niet opgenomen voor mij. Hè?
1: Jij hebt niks gedaan. Je hebt niks gezegd. Oh, Lena Tamasa.
0: Trouwens.
1: Had een feest gij lekker.
0: Ja. Ab ghare chal. Arre babre. Raad bhar tu se na batai. Hè?
1: Na, don't.
0: John Arotia, John mevrouw, toen kreeg ik 5 euro de raha. Jan ik hier, wat naam ke?
1: Boy, ham namua bhul gali.
0: Malita toke de raha 5 euro.
1: Juist. Klopt helemaal, het is helemaal waar.
0: Malita ook een hele goede middag.
1: Maar hele toria bevestigd karisu kina.
0: Nee, dat heeft ze niet bevestigd, maar wel dat ze jou die 5 euro heeft gegeven. Auto ook een naam,
1: ik zei tegen die mevrouw, ham nam angila, maar hoe fouker ik het nou mooi netjes fouker ik het
0: hier toe. Fouker ik het
1: hamar jebia met haar deze.
0: Ah, kitna lief man.
1: Apne se daar deze hamar jebia. Ja, mensen. Zo, als je lief bent, dan krijg je dit soort dingen,
0: Ja, zeker. Ja,

0: तो के एक डबल ना दे कोई ना, एक डबल तो के ना दे
1: कोई कुछ ना मांगे दे वे हैगा. ik wil wel toch even een paar dingetjes met je doornemen. Kania han bericht bij Ali hega Italië se ki dat ze daar wat dingen willen gaan veranderen. Maar ik heb premier Kusmaier veranderd kreeg. Je hebt dat bericht ook waarschijnlijk gelezen. Ze willen op scholen gezichtsbedekkende kleding verbieden op school. En de klassen willen ze aanpakken, dus om maar kamtie buitenlanders te mangen herklas aan meer. Wat vind jij ervan? Is dit een goede ontwikkeling? Of zeg je van nou, ik hoor het jakken moet naar magia?
0: Nou, kijk, deze discussie moet je wel genuanceerd voeren.
1: Ha.
0: Er zijn voor's en tegens. Er zijn dingen waarvan je zegt van oké, om die en die reden zou ik voor zijn. Maar er zijn ook dingen te bedenken, argumenten te bedenken, Lloyd.
1: Ha.
0: Waardoor je zegt, nee, dit moeten we niet hebben. Bijvoorbeeld, laten we even op dit geval inzoomen. Kijk, aan de ene kant heb je vrijheid van godsdienst, meningsuiting. Je mag je kleding hoe je wil, kleden hoe je wil. Je mag liedjes zingen die je wil, je mag de taal spreken die je wil.
1: Ja.
0: Dat zijn verworvenheden in het Westen.
1: Ja, in een democratie, hè? Ja, okay.
0: In de democratie, in het Westen, kun je dat doen.
1: Ja.
0: Er zijn landen waarbij je dat niet kunt doen.
1: Nou.
0: Moeten ook in acht houden.
1: Ha.
0: Maar in het Westen wordt dat toegestaan.
1: Ja.
0: Dus dat is één. Dus vanuit dat oogpunt zou je zeggen, oké, als iemand daar waarde aan hecht, en het is belangrijk voor die persoon, om gezichtsbedekkende kleding te hebben vanwege hun cultuur, en in dit geval religie.
1: Je religie, ja.
0: Dan wat kan erop tegen zijn? Oké, dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is, Lloyd, je bent niet te gast, maar je bent wel gekomen in een land waar jarenlang, eeuwenlang andere normen en waarden gelden.
1: Ha.
0: In dit geval christelijke normen en waarden.
1: Ha.
0: Daarbij past gezichtsbedekkende kleding niet.
1: Nee.
0: Nu wil je integreren in een land waarin je bent gekomen. En de vraag is of integratie daarmee wordt bevorderd of niet. Want je wil meedoen en je wil opgenomen worden in die gemeenschap.
1: Ha.
0: De vraag is, als jij gezichtsbedekkende kleding draagt, daar heb ik het echt over gezichtsbedekking. Ik heb het niet over een hoofddoekje, hè, Lloyd.
1: Nee, gezicht in de moeie.
0: Met een hoofddoekje. Precies, met een hoofddoekje op kun je nog prima integreren.
1: Nee, dat is geen enkel probleem. Maar
0: geen enkel probleem.
1: Die discussie
0: wil ik niet.
1: Nee.
0: Dan met je gezicht wat op een bedekken liggen, toch?
1: Ja.
0: Dan zie je alleen de ogen.
1: Ja.
0: En alleen de ogen zien, hoe ga je dan goed contact maken met je medeleerlingen?
1: Nou,
0: hoe ga je contact maken met de rest van de wereld?
1: Nou.
0: Dus aan de ene kant zeg ik om geloofsovertuiging, om dat te respecteren en de vrijheid van, hè, bla bla bla. Vanuit die gedachte zou je zeggen, ja, het moet kunnen.
1: Ha.
0: En aan de andere kant, als je zegt, nee, we moeten die mensen opnemen in de maatschappij, en die mensen moeten ook opgenomen willen worden, ja, dan moet je wel meedoen met die maatschappij. Want jij, dan moet je niet isoleren.
1: Ha.
0: En door gezichtsbedekkende kleding gaat die opname, die integratie, het één worden met elkaar, hoe dan ook, dat gaat eronder lijden, Lloyd.
1: Ja. Dus
0: ik weet wel dat zij nu van het rechtse kamp is. President van dingen, Italië. Meloni.
1: Ja, Meloni.
0: Dus ze krijgt heel veel kritiek vanuit de linkse hoek ook.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat je die discussie wel genuanceerd moet voeren. Want anders zet je heel veel kwaad bloed ook tegelijk.
1: Ha, toch.
0: Want Bacarua, in dit geval die Italianen, sabgusaiga van, hé, wat is dit?
1: Ja.
0: Waarom mag het niet?
1: Ojito.
0: Althans verboden worden.
1: Ja.
0: Dus de meeste Italianen zullen ook voor zijn voor een verbod.
1: Ja, hoezo bimang hega ki klaswame kamti buitenlanders. Dat is ook raar, hè?
0: Nou kijk, dat vind ik wel een raar uitgangspunt.
1: Ha.
0: Kijk, als er nu eenmaal leerlingen zijn.
1: Ja.
0: En oververtegenwoordigd in een bepaalde buurt. Want ze wonen nu toevallig.
1: Precies.
0: Laten we Amsterdam pakken.
1: Precies.
0: Ze wonen toevallig in Amsterdam-West.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En dan ga je zeggen, nee, we willen geen moslimkinderen meer hebben, of we willen geen buitenlandse kinderen meer hebben. Maar ja. Dan waar moeten ze naar school gaan? Nee, ze moeten toch naar school kunnen in hun eigen buurt.
1: Ja, dus
0: dat is toch een verantwoordelijkheid van de overheid.
1: Ja.
0: Dat je niet 100 kilometer hoeft te reizen om naar een school te gaan.
1: Ja.
0: Dan moet de overheid haar taken beter uitvoeren daarin. Je moet dan meer klaslokalen creëren. Of ik weet niet hoe en wat precies. Maar er zijn heel veel oplossingen te bedenken, Lloyd. Als de overheid ons inhuurt als consultancygroep. Coffee Chai Consultancy, dat wil zijn opgieten, man.
1: Coffee Chai Consultancy, ja, daar hebben we dus de derde zee weer. Ik hoor zo met je.
0: Dan moet ik direct oplossen.
1: Direct. Ah. Ik hoor zo met je, Heiga Arendt. Ik vind het lachwekkend. Aan de andere kant denk ik van Nederland mee, echt kabikabi soortje van. Ka hoi, de zomer is kabikabi iets hoi. Waarvan je denkt van, hé, hoe is dat mogelijk? Maar aan de andere kant kan ik het wel begrijpen. Vrijdag, vorige week, was er een bericht. Die vrouwelijke gedetineerden die mogen bij wijze van een proef een dildo of een satisfier kopen.
0: Nou. Ik vind het een goede zaak. Maar ik neem aan dat je aan het orakel vraagt wat het orakel ervan vindt.
1: Ja. Dus
0: ik neem aan dat je dat vraagt.
1: Daarom mijn pauze toch?
0: Ik heb daar wel een mening over. Ik vind het...
1: Ja?
0: Ik vind het een goede zaak.
1: Jij vindt het een goede
0: waarom
1: zaak.
0: Niet?
1: Waarom zou je jij geen dat een goede zaak
0: kopen? Je mag geen pistool kopen.
1: Ha.
0: Je mag geen drugs kopen, maar... dat soort dingen mag je niet kopen. Daar ben ik op tegen.
1: Ja.
0: In de gevangenis ook.
1: Ja.
0: Ook in de gevangenis mag je geen... Maar in het gevangenis wordt er volop drugs verkocht.
1: Ja.
0: Volop.
1: Ha.
0: Wil je een telefoon kopen, dan kan het ook nog. Wil je sigaretten hebben, bam, klaar. Wil je pilletjes hebben, bam. Dan waarom mag dit niet? Maar ja, hiermee... Kun je die mensen rustiger houden? Ze blijven langer op hun cel zitten. Lloyd.
1: Ja.
0: Bij mannen is dat al ingevoerd.
1: Ja.
0: Mannen hebben gratis laptop gekregen in hun cel.
1: Ja.
0: Met pornografisch materiaal. Nederland kreeg gevangenis mee.
1: Ha.
0: En de reden daarvoor is, dat blijven ze langer op hun kamer.
1: Ja.
0: Ze zijn minder gefrustreerd.
1: En dan zijn ze
0: maken
1: rustiger.
0: Minder ruzie.
1: Ah.
0: Zijn rustiger. Je hebt minder capaciteit nodig om het in het gareel te houden. Dus als het bij mannen mag, waarom mag het niet bij vrouwen?
1: Dus...
0: Een vrouw, Hitkari, Janta, Partij, Pachas, Gornaam, ke voorzitter en Bati. Ik richt die groepen zelf op en daar word ik zelf voorzitter van.
1: Vrouwen, Hitkari, Partij, ke voorzitter, maar jij neemt het altijd op voor de vrouwen.
0: Ook van de vrouwen, Janta, Partij, trouwens.
1: Vrouwen,
0: Janta, Partij, ke voorzitter en Bati.
1: Maar jij vindt dit een goede zaak voor de vrouw, om die vrouwen rustiger te houden. Ze
0: waarom
1: zijn minder
0: niet?
1: Gefrustreerd. Maar het is een
0: vrouwen hebben evenveel rechten als mannen.
1: Maar het is een wijze om vrouwen anders te behandelen. Ja, precies. Maar dit is een wijze van proef. Waarom niet meteen van, joh, het mag vanaf nu? Hè? Waarom een proef van een jaar of zo?
0: In Nederland met Ujane toch, dat moet je stapsgewijs opbouwen. Maar ik zeg het je, het is voor de mentale gezondheid,
1: ja.
0: Maar ook voor de echte hygiëne, beter dat ze dit soort dingen toestaan.
1: Ja, in
0: want
1: plaats
0: anders
1: van dat
0: heb
1: ze...
0: je te veel gedonder.
1: Ja, stel je voor dat ze iets zelf maken, of wat dan ook.
0: Ze maken zelf gebruiksvoorwerpen, juist. Maar dat gebeurt lopende band, Lloyd.
1: Oh ja?
0: Nou, stel je voor, het gebeurt gewoon lopende band, dus... Dit soort dingen juich ik alleen maar toe. En ze kopen het. Ze krijgen het niet gratis, hè. Ze kopen het.
1: Ja. Oké.
0: Wel voor de inkoopprijs. Wel. Dus dat is geen markt. Dat vind ik weer jammer. Amloke bullet, amloke kamale, die kut saar.
1: Oké, dat is al een goede zaak. Als we nou al op Jan geheek, je lokontje maar hebben met jij. Voor de vrouwen.
0: Ik vind van wel.
1: Ja, voor de vrouwen in de gevangenis, voor hun behoefte.
0: Waarom niet?
1: Een satisfier, een dildo, prima. Kienle, gebruiker, dan word je rustig van. Nee, prima. Goeie zaak. Ik weet niet of je nog tijd hebt. Hoe ver ben je? Want toen telefoon al ik het horen met die want heb je 430 euro. Toen heb ik een mailtje gelegen.
0: Ik moet Ja, ik parkeer Aloy, dus ik heb nog 1-2 minuten, maar dan houdt het
1: okay,
0: op.
1: Oké, nou, nog een korte vraag. Zijn naam is meer, heb je van die Mennonieten of zoiets? Kan niet kontje hegga, organisatie of wat dan ook. Of een bevolkingsgroep. Hoe zou ik het hier Jaminwa willen leggen om aan landbouw te gaan doen? Maar heel veel mensen in Suriname zijn daarop tegen. Waarom zouden ze daarop tegen zijn?
0: Nino Sabi. Chali hamulogan likhale Japan naam. Hamulogan ke mili kuch.
1: Oké, Anand, dankjewel.
0: Hamlo Bolija, wij stammen ook daar vanaf.
1: Jongens,
0: laatste waarschuwing. Laatste waarschuwing. Ga nooit vechten met mannen waarvan je denkt dat ze oud zijn. Nogofeti, Jolassi.
1: Ja, toch? Kaji,
0: die mannen van 80 jaar, die vechten ook gewoon, hè?
1: Oh ja, hoe kom je daar nou bij?
0: Dus u de kaiga burua, maar de man tranga.
1: Ja, no?
0: Dus na die jelare. Dus als je Griekenland met duiga buruan, abne me birge voor strandstoelen.
1: Ja.
0: Ik was 76 jaar, ik was 80 jaar.
1: Strandstoelen. Hoor
0: je me cool bloody summon? En die strandstoelen.
1: Ja.
0: Griekenland met Bailwa Kalinja. Ouro, die 80-jarige is overleden.
1: Oh ja.
0: Maar pita ja me. Dekhle to dus na ji ye lade buru anse loy. Na na. Anto ke bar shu karila. Ta ga yo kop inslaan.
1: Ja.
0: O buriense trons bin lade ye.
1: Na na. Na na. Buriense ik kabun na tu kable panga lagaye want ja hè. Nee. Dat doen we niet. Dat doen we niet. Nee, oké. Okay. Hey, Anand, dankjewel.
0: Loy, dankjewel. Mooi zijn je.
1: Ja, jij ook.
0: Groetjes.
1: Doei. Hoi. Ja, dat gaat me zo heen. Ujjana's koffie, chai, middagshow met Anand Kisariye. Kuch baat hai, jo ne hamne ki hai. Ja, het was een kort gesprek, want ja, ham lukt het er niet drukker hè. We hebben natuurlijk ons eigen werk ook. Aatje eigenlijk ham namaak te keren, maar toch ham apne ki dwingen kali, omdat ja, dit is wel het moment voor jullie thuis, voor ons ook, hè, om een beetje te ontspannen, want je bent de hele dag bezig met werken, dan niet Jadakam, hoor je hem, maar dit is het moment om te ontspannen in Ujjala's Coffee Jai Middagshow. De headlines van vandaag. Nederlandse investeringen groeien nauwelijks. Bedrijven en overheid investeerden in juli slechts 0,1% meer dan een jaar eerder. Er ging meer geld naar machines, waaronder defensiematerieel, maar minder naar gebouwen, infrastructuur, vliegtuigen en personenauto's. Nederland heeft gemiddeld 55 vierkante meter woonruimte. Dat is 2 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. Opvallend, ouderen beschikken gemiddeld over aanzienlijk meer woonruimte dan jongeren. Ha, is het batteren. Bevolkingsonderzoek baarmoeder halskanker bij gehackt laboratorium hervat. Clinical Diagnostic mag weer analyses uitvoeren nadat de beveiliging is aangescherpt door de cyberaanval, waarbij medische gegevens van honderdduizenden vrouwen werden buitgemaakt, loopt het bevolkingsonderzoek wel een forse achterstand op. Klimaatverandering is geen verre toekomst meer. Nou, wij voelen het elk jaar nu. Hè? Nederland kijkt terug op een zomer met extreme hitte, droogte en natuurbranden. Volgens KNMI-directeur Maarten van Aalst zijn inmiddels 5 van 9 eerder beschreven extreme klimaatscenario's werkelijkheid geworden. Poetins partij wint Russische verkiezingen ruim. Verenigd Rusland krijgt volgens vrijwel volledige uitslagen ruim 57% van de stemmen. De verkiezingen vonden plaats terwijl veel uitgesproken tegenstanders van de oorlog niet konden deelnemen. Xi Jinping woensdag Verenigde Staten, januari. Xi Jinping, de premier of Chinese president, brengt van 23 tot met 25 september een staatsbezoek aan de Verenigde Staten en ontmoet president Donald Trump. Handel, technologie en geopolitieke veiligheid staan centraal.

1 uur mee, nog maar release van Hessen Wallo. Het is een prachtige, ja, je kan het zeggen dat het een nummer is, maar ik vind het een mooie bhajan. Uit de film Ramayana, Jai Jai Ram.

geweldig bhajan, geweldig nummer. Abhi aapne suna hai Ujala Radio ke zariye pesh kiya gaya hai. And sunne walo, aaj ke program mein hum aapko sunane wale hain ye nama mar. Pesh karne se pehle, ja, dit is Coffee Chai moment. En na cijfers, je hebt heel veel cijfers van mij gehoord. Cyberaanvallen, vindt elke dag plaats. Poetin ke baare mein humne kuch bataya hai. Shipping ke baare mein bataya hai. En natuurlijk, de benzineprijs is behoorlijk omhoog gegaan. Het is vandaag maandag, koffie erbij, chai erbij. Nieuwe week, en maandag heeft een bijzondere gewoonte. We kijken naar alles wat er voor vrijdag moet gebeuren. Ha? Kontje, kontje, jij, hoike, je hebt daarmee. En denken vervolgens, hoe ga ik dat allemaal redden? Maar misschien maken we onszelf een beetje te druk voor de hele week. Maar misschien maken we het onszelf soms te groot. Je hoeft maandag niet je hele week op te lossen, toch? Je hoeft maandag, aajke din, sab, haptab harketje tuna oplosker, penje. Je hoeft vandaag alleen te doen wat vandaag nodig is. Dat ene telefoontje, die ene afspraak, dat ene probleem en daarna het volgende. We denken vaak dat rust ontstaat wanneer alles af is. Na, na, na. Hamlo ke moriya me din bhar jane kitna gedachten hebben, bijna 40,000-60,000 gedachten. Maar laten we eerlijk zijn, alles is nooit af. Er komt altijd weer een mail, een rekening, vooral rekening, wat? Of je tot een gekke boodschap kreeg, iemand die iets vraagt. Dus misschien zit rust niet in een lege agenda, maar in het vermogen om af en toe te zeggen: kabikabi, toch dat je hebt welke uitgekantine, genoeg is genoeg voor vandaag. En als dat om 5 uur lukt, prima. En als het om 3 uur lukt, nog beter. Koffie erbij, chai erbij, koffie chai. Jouw maandagmoment op Ujala Radio. Oh yeah. Sanjay Jodha. Ujala's Diwali Festival of Lights. 1 november zondag, meervaart mee. Hij is er ook. Met Avishkar Orchestra Kisar.

Geweldig gezongen door Sanjay Jodha. Sanjay Jodha, 1 november. Meervaart met Avishkar Orchestra Kesa. Ujala ke Diwali Festival of Lights mee bhaag lene wale hai. Dus koop je kaarten op tijd. To apan karta op tijd khareed lena. Want ee concert wa jun hoega. Ee snel se uitverkocht ho jega. Dus to jaldi kar. En koop je kaarten vanaf €15. Kaarten zijn van €15 al €15 kan je, €20 kan je. Check op meervaart.nl. Wacht weer op geriedelende Diwali Festival of Lies. Ujala Kesari, Jolai Jaika. Ik daar in november kom. Maar Ujala Radio Kizri, Hamapko, Aaj Samachar Sunahe. We hebben kort gesproken, of tenminste, ik heb kort gesproken met Anand Chandrika Singh. Even kort samengevat, Ki Aaska Samachar, Mehamne Aapse Kabata. De Nederlandse investering groeide in juli met slechts 0,1% ten opzichte van een jaar eerder. Nederlanders beschikken gemiddeld over 55 vierkante meter woonruimte per persoon. 2 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. Nou ja. Ook goed nieuws, hè? Het laboratorium Clinical Diagnostic mag het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker hervatten na de beveiliging na een grote cyberaanval is aangescherpt. En bij de start van de astronomische herfst waarschuwde de KNMI-directeur dat verschillende extreme klimaatscenario's inmiddels werkelijkheid zijn geworden. John Jihamlok, Dassal, Pahele, ja, misschien 4 jaar geleden dachten van, koets die nog een baat, hoi ja, or, duurt nog een paar jaren. Nee, het is nu werkelijkheid geworden. Het weer. Vrijwel overal droog, zon en wolken en ongeveer 18 tot 20 graden. I haptabheer. Internationaal heeft de partij Verenigd Rusland van Vladimir Poetin de Russische parlementverkiezing met ruim 57% gewonnen. De Chinese president Xi Jinping begint woensdag aan een 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Door de straat van Hormuz varen nog altijd veel minder schepen dan normaal en olieproducenten gebruiken kostbare noodroutes om hun olie te exporteren. En bij Pakistanse luchtaanvallen op Afghanistan zijn volgens Afghaanse autoriteiten minstens 3 mensen omgekomen. Toen er heel Jalas Coffee Chai middagshow. Audiziekenzaad, aard, zomaar. Ik kan je staan, ik september kleren. Coffee Chai middagshow, handen op zijn smaak kunnen wel hebben. Het is een nieuwe week en misschien is het opvallendste verhaal van vandaag wel hoeveel van ons nieuws uiteindelijk met elkaar verbonden is. Oorlog beïnvloedt olie. Olie beïnvloedt prijzen. Ha? Doe ik hem allemaal mee, toch? TLC, Sabtij Banehega. Bedenk maar zelf. Waarom de prijzen omhoog gaan? Telkens er hier toch? Rente beïnvloedt investeringen. Investeringen beïnvloeden banen. Komt die investering hoog uit, dan komt die banen erheen. Technologie beïnvloedt veiligheid. En zelfs de hoeveelheid woonruimte die we hebben zegt iets over hoe onze samenleving verandert. De wereld is ingewikkeld. Gelukkig hoeft jouw maandag niet per se te zijn. Gelukkig hoeft jouw maandag dat niet per se te zijn. Nee, het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Je kan het net zo ingewikkeld maken als je wilt, hè? Jouw maandag. Dus begin gewoon bij 1 ding. Doe dat goed. Jontje carrière, mooiste carrière tot na carrière. En daarna zien we wel weer verder. Koffie erbij, chai erbij, pani erbij. Een beetje goede muziek en rustig de nieuwe week in. Namaskar, maak er een mooie maandag van. En blijf luisteren naar Ujala Radio. Yerta, Ujala's Koffie Chai, middagshow. Mooi serie. Bye bye. Tot morgen.

De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, pasen, chanukka, diwali of holi pakwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan versnelling woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties, 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Maar brancheorganisatie Vastgoed Belang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

You are Ujala Radio Headlines. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammekamp eind januari 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tiki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood licht rijden van €320 naar €330. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Purimfeest of Holi Pakwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O. was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio is leuk, zet hem aan.
3: Ojala's Sonatjeria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Kortjarig, door Janemdin hai, door Saalgren hai. Of ga je trouwen? Door Viva honne wale hai, door Shadi honne wale hai. Ya kisi ka munna sanskar hai. Ujala Radio per farmaish aap de sakte hai. 15 farmaish voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal 57 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2028. De Boorstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
8: Bas tu chahiye.
9: Ujala Radio, the Hindustanse sound from Nederland. Via DAB Plus and wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de

0: are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 55 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het wordt dus iets drukker. Onder andere aan de Duitse grens op de A1 richting Duitsland is dat vanaf Oldenzaal-Zuid. Die loopt hier een kleine 10 minuten vertraging op. En ook op de A12 is het druk richting Duitsland vanaf 7 naar 10 minuten extra door de Duitse grenscontroles. Op de A4 Den Haag-Rotterdam gebeurde een ongeluk. Het ging mis tussen Rijswijk-Plaspoepolder en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook is dicht, 7 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan nog een file in het noorden, de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen, 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala's Sonatiri.

0: proof.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. En 3 Amerikaanse tv-zenders, waaronder CNN, stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis had ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 60 kilometer file in het land. Op de A1 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid loop je daar een kwartier vertraging op. En om dezelfde reden ook vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A4 richting Rotterdam krijg je te maken met de nasleep van een ongeluk. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Hoorn is de weg inmiddels weer vrij. Maar reken op 5 minuten op onthoud. Dan nog een file in het noorden, de A32 Meppel richting Leeuwarden. Bij Heerenveen 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en

Combat Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz O'Sullivan, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen de verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis ontzegd had wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden hun pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Mijn naam is Rijnbaard Aardmans van de ANWB. De eerste contouren van de avondspits krijgen vorm. Het begint drukker te worden onderweg. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Het is onder andere nog druk aan de Duitse grens op de A12 richting Duitsland bijvoorbeeld. Vanaf knooppunt Oud-Dijk loop je 10 minuten vertraging op door de Duitse grenscontroles. Dan de A20 richting Hoek van Holland. Vanuit Gouda heb je 15 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Dan een kapotte vrachtauto, die veroorzaakt file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De N207 tot slot, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en afrit Haastrecht. 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are your number one.
3: Ujala's Sona Chiraya.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

तुम हो तो लगता है कि जिंदगी में है हर खुशी। ja, soms zegt een liedje precies wat je hart niet onder woorden krijgt. En deze Ghana, dat raakt precies daar. De prachtige mooie stem van Vishal Mishra komt uit de film Sayara. Ja, ik zou zeggen, blijf lekker bij Dunya Kamishore Hindustani Hit Radio. Blijf bij Ujala Radio, want we hebben nog veel meer heerlijke Ghana die bij jou binnenkomt. Ja, supergoed dat je erbij bent, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Maakt niet uit hoe laat het is. Dit is jouw moment om even lekker te ontspannen of om even lekker op te laden. Ja, we hebben de muziek, we hebben de sfeer hier en natuurlijk de beste vibes hier bij Ujala Radio. Dus ja, ik zou zeggen, blijf lekker hangen, want we gaan er weer wat moois van maken.

Ja, een explosie van energie, een explosie van kleuren. Heerlijke vibes, recht uit de film Maya Ma. Ja, met niemand minder dan Madhuri Dixit in de hoofdrol die bewijst dat ze nog steeds de dansvloer in vuur en vlam kan zetten. Ja, ik weet het zeker. Ja, als je dit hoort, dan kun je niet stil blijven zitten. Ja, of je nou in de auto zit, thuis staat te koken of gewoon even meebewogen op je stoel. Ja, dit is een heerlijke dosis Bollywood-energie die je meekrijgt hier bij Dunia Kamishore Hindustani Hit Radio Arbobhi. Amit Jeramkesat. Ja, maak je geen zorgen, want ik heb nog meer heerlijke vibes. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en zet je volume lekker luid op Ujala Radio.

einde deur. Ja, de prachtige mooie stem van Kurt Ulayn Baluk. Ja, in 2011 brak ze door met haar cover Akianu Renede. Ja, en soms is afstand geen keuze, maar pijn die in stilte wordt gedragen. En Dure Dureja zingt precies dat verdriet. Ja, het is niet zomaar een lied, hè? Het is een gebroken hart dat heel zachtjes, maar dan ook heel zachtjes fluistert.

Ja, het is tijd voor een mooie cover van de formatie Showtime, de stem van Ryan Nennen. Ja, ik dan live vanuit hun Spanje-tour. Ganakanam Hekesaria en is gecoverd in 2022.

You are. Ujala Radio Headlines. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz. 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. En 3 Amerikaanse tv-zenders, waaronder CNN, stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis had ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits speelt zich op dit moment met name af in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Meerdere files vallen op, nu al zo'n 400 kilometer in totaal. De A16 van Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En aansluitend aan dat knooppunt Terbrechtseplein vind je de A20 richting Gouda. Daar loopt het verkeer een kwartier vertraging op. De A32 Meppel richting Leeuwarden, daar vind je een kapotte auto tussen Wolvenga en Heerenveen. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten op onthoud. Dan de A59 richting knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. 8 kilometer met een kwartier extra. En tot slot de N36 om richting Almelo. Tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Ujala Diwali Festival of Light, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart, mijn honing heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Light. Zondag 1 november.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl www.ujala.nl
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog, vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits speelt zich op dit moment met name af in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Meerdere files vallen op, nu al zo'n 400 kilometer in totaal. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En aansluitend aan dat knooppunt Terbrechtseplein vind je de A20 richting Gouda. Daar loopt het verkeer een kwartier vertraging op. De A32 Meppel richting Leeuwarden, daar vind je een kapotte auto tussen Wolvenga en Heerenveen. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Dan de A59 richting knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. 8 kilometer met een kwartier extra. En tot slot de N36 om richting Almelo. Tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujana, zona Chiria.

0: उजाला सोना चिरैया।
1: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

Kajala's Coffee Chai Middagshow. Welkom. Zometeen de headlines. Abi Aapsoen en Ojala Radio.

0: उजाला रेडियो और ये भी वही प्रोग्राम कॉफी चाय मिला शो हम आज बनाने वाले हैं अनेक बहादुर मतिनी Zometeen dus de headlines in Coffee Chai middagshow. Hem aapse betalen wel hè, ki aaj ke khabar mein kya khabar hai, kaun samachar hai ya. Maar intussen ga ik meteen naar de man toe die jikke bahut drukke schema hè. Dus ja, dan zet ik hem meteen in de uitzending. Goedemiddag, aaj toch maar samen in Nabart hè. Maar wel toe telefonisch, Hamse Baat Kerstek. Anand, goedemiddag. Even kijken hoor. Dat gaat nu even niet. Dat doen we op een andere manier. Ja, waarschijnlijk ben ik niet zo scherp vandaag. Maar dat komt eraan hoor, Arend. Dus heel even geduld. Ja, ik denk dat ik je nu wel in de uitzending heb. Goedemiddag, Arend.
1: Zo,
0: nooit.
1: Goedemiddag.
0: Hi. Ja. Hé, hangt er niet alert naar jullie, toch? Dus ja, dan gaat het een beetje mis.
1: Ik kreeg zware overmodulatie bij je.
0: Oh ja, is dat zo? Nou. Gaat het nu wel beter?
1: Ja. En volgens mij bellen we elkaar twee keer nu links en rechts. Maar goed, geeft niet.
0: Hè? Ja. Weekend is voorbij en maandag zullen we een nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Weekend, kan je ze bieteltor? Na gisteren, hè?
1: Weekend. Ik heb al een jaar weekend.
0: Ha, ha toch? Mooi weekend er, ha,
1: toch? Als je te druk bent, dan heb je, ja... Nee, wacht even, ik moet even schakelen. Ja. Je stelt me een hele rare vraag. Maar ik weet het al. Het ligt aan mij, het ligt niet aan jou.
0: Okay.
1: Ja, Rastoa veranderen hoor je plotseling, dus ik moest even nadenken.
0: Jij moest even nadenken. Dus
1: als je een weg gewend bent te rijden, hè, en je hebt het al, laten we zeggen, 1000 keer gereden minimaal.
0: Ja.
1: En die mensen veranderen het plotseling.
0: Ah.
1: Weet je hoe irritant dat is?
0: Ja, zeker irritant. Want
1: toen... Zodat ik je navigatie en zo...
0: Nee, want toen je gaat uit het hoofd, toch? Toen Jan, ik zei, ja, dus je gaat automatisch...
1: Routine.
0: Automatisme, ja, dus ja. Hè?
1: Ah, dus dat ding is echt weer het hoor, om het af te leren.
0: Ja. Ach ja, hè? Kijk er hier.
1: Hamlo sauber is oir as twa chalai liwati. Of sauber is baas saman badal deze. Anok kan toch, anok kan. Dat ding is weer de.
0: Kaise bhail ki tun yahan
1: studie. Waarom ben je afgeleid?
0: Ik ben niet afgeleid. Ik luister naar jou. Hamlo sunya ki tu konji bole ke ka bhail ga tu rastwa mil kaise tu rastwa bhai ga lege. Maar rastwa verander je of ze zijn bezig.
1: Nee, ik weet.
0: Ja.
1: Ik weet dat je afgeleid bent, dus shoot naar bol.
0: Gewoon
1: satje to bol. Tor dil me ka hai, kon sankat hai haat tor dil me.
0: Volgens mij, ken je mij veel te goed. Of je merkt ook meteen aan mij, Jesse Hambadjala, dat ik afgeleid ben misschien. Hè?
1: Ik weet het meteen. Dus als je elkaar door en door kent...
0: Ha.
1: Dan hoor je dat te weten.
0: Ja,
1: zo'n
0: ja.
1: Hamlok met Roos contactbaar. Na ik barisse,
0: behoed salus. Roos.
1: Dus dan ken je elkaar door en door. Er is niks meer wat jij niet weet van mij. Of ik niet van jou. Zo werkt het, ja. Trouwens, in elke relatie werkt het zo, hè.
0: Ja.
1: Ouders weten dat van hun kinderen, hoe hun kinderen in elkaar zitten.
0: Aha.
1: Kinderen weten dat van hun ouders.
0: Ja.
1: Partners weten dat onderling van elkaar.
0: Ja.
1: Dat weet je gewoon van elkaar. Ja. En daar moet je rekening mee houden.
0: Ja, als je elkaar goed kent, ja, dan weet je van elkaar bepaalde dingen. Toen jans ik het toch? Maar
1: Toen ook een groepje je taak is. Na toor ouret, maar kooi ke ouret.
0: Ham zo zie, ham me ouret, ja. Kap ze hem ook ouret van je. Ja, ha.
1: Na, toor wali. Lau mooi se boli ja.
0: Kono ke ouret, kono ke ouret.
1: Bolta, ego Hindustani ke naam bolna.
0: Urmila.
1: Ramon ke ouret.
0: Ha, Ramon ke ouret.
1: Ook een groepje taak is.
0: Ha.
1: Dan weet Ramon al hoe laat het is.
0: Ha, toch. Direct Jan Jega.
1: Dat hoor je te weten, hè, bij je.
0: Ha.
1: Aan één blik van je partner moet jij al weten dat je partner mange hebt roepen, feestwappen, die mange jij gare.
0: Hey.
1: Of dat ze weg wil van het
0: maar
1: feestje.
0: Maar hoe kan je dan als partner zijnde Ramon dhalle, Ramon ke orotia takis ghurke toch? Te kabele, te, ja. Ramon namai ghar jai, Ramon ke konji chahen kareke?
1: Nee, als je Kuntla naar huis wil, dan moet je gaan, bhaiya. Zo is het, anders heb je geen leven. To ghar jai, khali klachten toke mili utongwa be.
0: Hey.
1: Nee, het was mijn abatjai toch, zet toch aange. Nah. Shakuntla gaat niet meer praten.
0: Oh, ghare, bol, dus, chal,
1: Ramon
0: bijtel.
1: Nee, bijtel nee toch, het was mijn moop gelijke. Dus de Ramon bichara het was chalaiga, ghare le jaiga.
0: Ah, rasta mein kuch na boliga, Shakuntla.
1: Kuch na, ekko woord na. De Ramon op een gegeven moment boli, schat, ben je een beetje moe?
0: Ja.
1: Boli, nee. Chagrijnig boli, nee toch. Kelwa kheli to, Shakuntla. Tab Ramon boli, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand, schat?
0: Tab
1: Shakuntla, oké, lapeti ka.
0: Hey, migado, hè?
1: Tab boli, ik had je toch gezegd, ik vind het niet leuk in je familie.
0: Ja.
1: Toch moest ik gaan naar dat feestje. En het feestje was niet leuk. Die en die hebben lelijk tegen me gedaan. Ze hebben me niet goed behandeld. Ze hebben me niet gegroet.
0: Je hebt niet opgenomen voor mij, hè?
1: Jij hebt niks gedaan, je hebt niks gezegd. Oh, het alleen naar Tamasa.
0: Trouwens.
1: Had een face guy lekker.
0: Ja. Ab ghare chal, arre babre, raad bhar tu se na batai, hè?
1: Nah, don't. Kona me sut, kona me ja sut.
0: John Arotia, John mevrouw, to kego 5 euro de raha, jane kya raha, ko naam kya hai?
1: हम नमो भूल गली मत
0: मलिता मलिता मलिता तो के दे रहा 5 euro
1: यस क्लॉप हेलमल दिस हेलमल वाला
0: मलिता ओक न हेलो कोई मिला
1: हेलो तोरिया बफेस्टा करिसु कि ना
0: बोली
1: वो तो सका
0: या नाउ या नहीं दैट हैव शी नहीं बफेस्टा मगर वेल दैट से याओ दी 5 euro हैव गिवन और तो का नाम भूल गया कनी बोले
1: या सही थे दी मफ्राउ हम ना मांगिला Maar hoe vouw kerk het nou mooi netjes vouw kerk het
0: hier toe. Vouw kerk op per se.
1: Hamar jebia met haar deze.
0: Ah, kitna lief man. Deze. Kitna
1: Apne
0: lief.
1: Apne se haar deze hamar jebia. Ja, mensen. Zo, nou, als je lief bent, dan krijg je dit soort dingen, Lloyd.
0: Ja, zeker.
1: Toke ik dubbel na de kooi na. Ik dubbel toke na de kooi.
0: Kush na mange de wehege. Ik wil wel toch even een paar dingetjes met je doornemen. Kan ja, ham bericht bij Eilihega in Italië, hè? Dat ze daar wat dingen willen gaan veranderen. Mag ik premier Koesmaier veranderen? Je hebt dat bericht ook waarschijnlijk gelezen. Ze willen op scholen gezichtsbedekkende kleding verbieden op school. En de klassen willen ze aanpakken. Dus om maar kamtie buitenlanders te mangen herklas aan meer. Wat vind jij ervan? Is dit een goede ontwikkeling? Of zeg je van nou, ik hoor het jakken moet naar magen?
1: Nou, kijk, deze discussie moet je wel genuanceerd voeren.
0: Ha.
1: Er zijn voor's en tegen's. Er zijn dingen waarvan je zegt, oké, om die en die reden zou ik voor zijn. Maar er zijn ook dingen te bedenken, argumenten te bedenken, Lloyd.
0: Ha.
1: Waardoor je zegt, nee, dit moeten we niet hebben. Bijvoorbeeld, laten we even op dit geval inzoomen. Kijk, aan de ene kant heb je vrijheid van godsdienst, meningsuiting. Je mag je kleding hoe je wil, kleden hoe je wil. Je mag liedjes zingen die je wil. Je mag de taal spreken die je wil.
0: Ja.
1: Dat zijn verworvenheden in het Westen.
0: Ja, in een democratie. Hè? Ja, okay.
1: In een democratie, in het Westen, kun je dat doen.
0: Ja.
1: Er zijn landen waarbij je dat niet kunt doen.
0: Nou.
1: Moeten ook in acht houden.
0: Ha.
1: Maar in het Westen wordt dat toegestaan.
0: Ja.
1: Dus dat is één. Dus vanuit dat oogpunt zou je zeggen, oké. Als iemand daar waarde aan hecht en het is belangrijk voor die persoon om gezichtsbedekkende kleding te hebben vanwege hun cultuur en in dit geval religie.
0: Religie, ja.
1: Dan wat kan erop tegen zijn? Oké, dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is, Lloyd, je bent niet te gast, maar je bent wel gekomen in een land waar jarenlang, eeuwenlang andere normen en waarden gelden.
0: Ha.
1: In dit geval christelijke normen en waarden.
0: Ha.
1: Daarbij past gezichtsbedekkende kleding niet.
0: Nee.
1: Nu wil je in wat kan erop tegen zijn. Oké, dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is, Lloyd, je bent niet te gast, maar je bent wel

0: Want je wil meedoen en je wil opgenomen worden in die gemeenschap.
1: Ha.
0: De vraag is, als jij gezichtsbedekkende kleding draagt, daar heb ik het echt over gezichtsbedekking. Ik heb het niet over hoofddoekje, hè, Lloyd.
1: Nee, gezicht in de moerie.
0: Met een hoofddoekje. Precies, met een hoofddoekje op kun je nog prima integreren.
1: Nee, dat is geen enkel probleem. Maar
0: geen enkel probleem.
1: Die discussie
0: wil ik niet.
1: Nee.
0: Maar met je gezicht zwaar op een bedekken liggen,
1: ja.
0: Dan zie je alleen de ogen.
1: Ja.
0: En alleen de ogen zien, hoe ga je dan goed contact maken met je medeleerlingen?
1: Nou,
0: hoe ga je contact maken met de rest van de wereld?
1: Nou.
0: Dus aan de ene kant zeg ik om geloofsovertuiging, om dat te respecteren en de vrijheid van, hè, bla bla bla. Vanuit die gedachte zou je zeggen, ja, het moet kunnen.
1: Ha.
0: En aan de andere kant, als je zegt nee, we moeten die mensen opnemen in de maatschappij, en die mensen moeten ook opgenomen willen worden, ja, dan moet je wel meedoen met die maatschappij van jij, dan moet je niet isoleren.
1: Ha.
0: En door gezichtsbedekkende kleding gaat die opname, die integratie, het één worden met elkaar, hoe dan ook, dat gaat eronder lijden, Lloyd.
1: Ja. Dus
0: ik weet wel dat zij nu van het rechtse kamp is.
1: Ha.
0: President van dingen, Italië. Meloni.
1: Ha, Meloni.
0: Dus ze krijgt heel veel kritiek vanuit de linkse hoek ook.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat je die discussie wel genuanceerd moet voeren, want anders zet je heel veel kwaad bloed ook tegelijk.
1: Ha, toch.
0: Want Bacarua, in dit geval die Italianen, sabgusaiga van, hé, wat is dit?
1: Ja.
0: Waarom mag het niet?
1: Ojito.
0: Althans verboden worden.
1: Ja.
0: Dus de meeste Italianen zullen ook voor zijn voor een verbod.
1: Ja, hoezo bimang hega ki klaswame kamti buitenlanders. Dat is ook raar, hè?
0: Nou, kijk, dat vind ik wel een raar uitgangspunt.
1: Ha.
0: Kijk, als er nu eenmaal leerlingen zijn.
1: Ja.
0: En oververtegenwoordigd in een bepaalde buurt. Want ze wonen nu toevallig.
1: Precies.
0: Laten we Amsterdam pakken.
1: Precies.
0: Ze wonen toevallig in Amsterdam-West.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En dan ga je zeggen, nee, we willen geen moslimkinderen meer hebben, of we willen geen buitenlandse kinderen meer hebben. Maar ja. Dan waar moeten ze naar school gaan? Nee, ze moeten toch naar school kunnen in hun eigen buurt.
1: Ja, dus
0: dat is toch een verantwoordelijkheid van de overheid.
1: Ja.
0: Dat je niet 100 kilometer hoeft te reizen om naar een school te gaan.
1: Ja.
0: Dan moet de overheid haar taken beter uitvoeren daarin. Je moet dan meer klaslokalen creëren, of ik weet niet hoe en wat precies. Maar er zijn heel veel oplossingen te bedenken, Lloyd. Als de overheid ons inhuurt als consultancygroep, Coffee Chai Consultancy, dat wil lastig opschieten, man.
1: Coffee Chai Consultancy, ja. Daar hebben we de derde zee weer. Ik hoor zo met je.
0: Dan direct oplossen.
1: Direct. Ik hoor zo met je, Heiga Arendt. Ik vind het lachwekkend. Aan de andere kant denk ik van Nederland mee, echt kabikabi soortje van. Ka hoi, de zomer is kabikabi iets hoi. Waarvan je denkt van, hey, hoe is dat mogelijk? Maar aan de andere kant kan ik het wel begrijpen. Vorige week was er een bericht. Die vrouwelijke gedetineerden die mogen bij wijze van een proef een dildo of een satisfier kopen.
0: Nou. Ik vind het een goede zaak. Maar ik neem aan dat je aan het orakel vraagt wat het orakel ervan vindt.
1: Ja. Dus
0: ik neem aan dat je dat vraagt.
1: Daarom mijn pauze toch?
0: Ik heb daar wel een mening over.
1: Ik vind het... Ja?
0: Ik vind het een goede zaak.
1: Jij vindt het een goede
0: waarom
1: zaak?
0: Niet?
1: Waarom zou je jij dat een goede zaak
0: kopen. Je mag geen pistool kopen. Je mag geen pistool kopen.
1: Ha.
0: Je mag geen drugs kopen, maar weet je, dat soort dingen mag je niet kopen. Daar ben ik op tegen.
1: Ja.
0: In de gevangenis ook.
1: Ja.
0: Ook in de gevangenis mag je geen. Maar in het gevangenis wordt er volop drugs verkocht.
1: Ja.
0: Volop.
1: Ha.
0: Wil je een telefoon kopen, dan kan het ook nog. Wil je sigaretten hebben, bam, klaar. Wil je pilletjes hebben, bam. Dan waarom mag dit niet? Maar ja, hiermee kun je die mensen rustiger houden. Ze blijven langer op hun cel zitten. Lloyd. Bij mannen is dat al ingevoerd.
1: Ja.
0: Mannen hebben gratis laptop gekregen in hun cel.
1: Ja.
0: Met pornografisch materiaal. Nederland kreeg gevangenis mee.
1: Huh.
0: En de reden daarvoor is, dat blijven ze langer op hun kamer.
1: Yeah.
0: Ze zijn minder gefrustreerd.
1: En ze maken minder ruzie.
0: Ah. Zijn rustiger. Je hebt minder capaciteit nodig om het in het gareel te houden. Dus als het bij mannen mag, waarom mag het niet bij vrouwen?
1: Dus
0: dan een vrouwen, hitkari, janta, partij,

0: आज गुणनाम के फोर से तरह बाती एक रेख भी खुरू पर सेल्फ ऑप एंड दर वर्ट एक सेल्फ फोर से तरह फान लोग जो जाने हम कैसे करी ला तो
1: हम जाने ला हम जाने ला हम जाने ला तू फ्राओ हितकारी पार्टी के तू फोर से तरह बाटे ये हाथ आउट ये नहीं तो आउट
0: है फॉर द फ्राओ जनता पार्टी फ्राओ सो
1: फ्राओ
0: जनता पार्टी के फोर से तरह भी
1: Maar jij vindt dit een goede zaak voor de vrouw, om die vrouwen rustiger te houden. Ze
0: Waarom
1: zijn minder
0: niet?
1: Gefrustreerd. Maar het is een
0: vrouwen hebben evenveel rechten als mannen.
1: Maar het is een wijze om vrouwen
0: anders te behandelen.
1: Ja, precies. Maar dit is een wijze van proef. Waarom niet meteen van, joh, het mag vanaf nu. Hè? Waarom een proef van een jaar of zo?
0: Nederland, natuurlijk, aan het al dat stapsgewijs opbouwen. Maar ik zeg het je, het is voor de mentale gezondheid,
1: ja.
0: Maar ook voor de echte hygiëne.
1: Ha.
0: Beter dat ze dit soort dingen toestaan.
1: Ja, in
0: want
1: plaats
0: anders
1: van dat
0: heb
1: ze,
0: je te veel gedonder.
1: Ja, stel je voor dat ze iets zelf maken of wat dan ook.
0: Ze maken zelf gebruiksvoorwerpen.
1: Hey.
0: Juist, maar dat gebeurt lopende band, Lloyd.
1: Oh ja.
0: Naast stel je voor, het gebeurt gewoon lopende band. Dus. Dit soort dingen juich ik alleen maar toe. En ze kopen het. Ze krijgen het niet gratis, hè. Ze kopen het.
1: Ja. Oké.
0: Wel voor de inkoopprijs. Wel. Dus dat is geen marge. Dat vind ik weer jammer. Hamlok je bolet, hamlok kamale, die kunt saar.
1: Oké, dat is al een goede zaak. Als we nou al op Jan geheken, hamlok kunt je kamale met jij. Voor de vrouwen.
0: Ik vind van wel.
1: Ja, voor de vrouwen in de gevangenis. Voor hun behoefte.
0: Waarom niet?
1: Een satisfier, een dildo, prima. Kienle, gebruiker. Dan word je rustig van. Nee, prima. Goeie zaak. Ik weet niet of je nog tijd hebt. Hoe ver ben je? Want toen telefoon al ik het horen met jou. Want heb je 430 euro. Toen heb je een mailtje gelegen.
0: Ik parkeer al nooit. Dus ik heb nog 1-2 minuten. Maar dan houdt het
1: Oké, nou, nog een korte vraag. Zijn naam is meer. Heb je van die Mennonieten of zoiets? Kan niet kontje hegga, organisatie of wat dan ook. Of een bevolkingsgroep. Hoe zou ik het heer Jaminwa Miele leggen om aan landbouw te gaan doen? Maar heel veel mensen in Suriname zijn daarop tegen. Waarom zouden ze daarop tegen zijn?
0: Milo Sabi. Chali hamlogan likha le Japan naam. Hamlogan ke mili kuch.
1: Oké, Anand, dankjewel.
0: Wij stammen ook daar vanaf.
1: Ja.
0: Laatste waarschuwing.
1: Ha.
0: Laatste waarschuwing. Ga nooit vechten met mannen waarvan je denkt dat ze oud zijn. Nogal fetti, jolassi.
1: Ja, toch?
0: Die mannen van 80 jaar, die vechten ook gewoon, hè?
1: Oh ja, hoe kom je daar nou bij?
0: Dus hoe de kaiga burua, maar de man tranga.
1: Ja, no?
0: Dus na die jelade. Dus als je Griekenland met duigo burwan, abne me birge voor strandstoelen.
1: Ja.
0: Ego 76 jaar, ego 80 jaar.
1: Strandstoelen.
0: Hoe je met koebladie samen en die strandstoelen.
1: Ja.
0: Griekenland met Bailba Kalia. Ouro, die 80-jarige is overleden.
1: Oh ja.
0: Maar pita ja me. Dekhle to, dus na die je lade buru van se loi.
1: Na na.
0: Anto ke waarschuw karila. Dan ga je kop inslaan.
1: Ja.
0: Op Buriense, trouwens bin na lade je.
1: Na, Buriense, ik kubun na tu kable panga laga je, want ja, hè. Nee. Dat doen we niet. Nee, oké. Anand, dankjewel.
0: Lloyd, dankjewel. Mooi zijn hier.
1: Ja, jij ook.
0: Groetjes.
1: Doei. Hoi. Ja, de gaan we zoeken. Ujjana's koffie chai middagshow met Anand Kisariye. Kuch baate, jo ne hamne ki hai. Ja, het was een kort gesprek, want ham lukt het er niet drukker. We hebben natuurlijk ons eigen werk ook. Aatje eigenlijk ham namang te keren, maar toch ham apne ki dwingen kali, omdat ja, dit is wel het moment voor jullie thuis, voor ons ook, hè, om een beetje te ontspannen, want je bent de hele dag bezig met werken, dan niet Jadakam, hoor je, maar dit is het moment om te ontspannen in Ujjala's Coffee Jai Middag Show. De headlines van vandaag. Nederlandse investeringen groeien nauwelijks. Ja. Bedrijven en overheid investeerden in juli slechts 0,1% meer dan een jaar eerder. Er ging meer geld naar machines, waaronder defensiematerieel, maar minder naar gebouwen, infrastructuur, vliegtuigen en personenauto's. Nederland heeft gemiddeld 55 vierkante meter woonruimte. Dat is 2 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. Opvallend, ouderen beschikken gemiddeld over aanzienlijk meer woonruimte dan jongeren. Ha, is het batterij. Bevolkingsonderzoek, baarmoeder, halskanker bij gehackt laboratorium hervat. Clinical Diagnostic mag weer analyses uitvoeren nadat de beveiliging is aangescherpt door de cyberaanval, waarbij medische gegevens van honderdduizenden vrouwen werden buitgemaakt, loopt het bevolkingsonderzoek wel een forse achterstand op. Klimaatverandering is geen verre toekomst meer. Nou, wij voelen het elk jaar nu, hè? Nederland kijkt terug op een zomer met extreme hitte, droogte en natuurbranden. Volgens KNMI-directeur Maarten van Aalst zijn inmiddels 5 van 9 eerder beschreven extreme klimaatscenario's werkelijkheid geworden. Poetins partij wint Russische verkiezingen ruim. Verenigd Rusland krijgt volgens vrijwel volledige uitslagen ruim 57% van de stemmen. De verkiezingen vonden plaats terwijl veel uitgesproken tegenstanders van de oorlog niet konden deelnemen. Xi Jinping, woensdag Verenigde Staten, januari. Xi Jinping, de premier of Chinese president, brengt van 23 tot met 25 september een staatsbezoek aan de Verenigde Staten en ontmoet president Donald Trump. Handel, technologie en geopolitieke veiligheid staan centraal.

In Rumee, nog maar release van Hessen Wallo. Het is een prachtige, ja, je kan het zeggen dat het een nummer is, maar ik vind het een mooie bhajan. Uit de film Ramayana, Jai Jai Ram.

geweldig bhajan, geweldig nummer. Abhi aapne suna hai Ujala Radio ke zariye pesh kiya gaya hai. And sunne walo, aaj ke program mein hum aapko sunane wale hain ye nama maar. Pesh karne se pehle, ja, dit is Coffee Chai moment. En na cijfers, je hebt heel veel cijfers van mij gehoord. Cyberaanvallen, vindt elke dag plaats. Poetin ke baare mein humne kuch bataya hai. Xi Jinping ke baare mein bataya hai. En natuurlijk de benzineprijs is behoorlijk omhoog gegaan. Het is vandaag maandag, koffie erbij, chai erbij. Nieuwe week en maandag heeft een bijzondere gewoonte. We kijken naar alles wat er voor vrijdag moet gebeuren. Kontje, kontje, chai, hoike, je hebt daarmee. En denken vervolgens, hoe ga ik dat allemaal redden? Maar misschien maken we onszelf een beetje te druk voor de hele week. Maar misschien maken we het onszelf soms te groot. Je hoeft maandag niet je hele week op te lossen, toch? Je hoeft maandag, je hoeft vandaag alleen te doen wat vandaag nodig is. Dat ene telefoontje, die ene afspraak, dat ene probleem en daarna het volgende. We denken vaak dat rust ontstaat wanneer alles af is. Na. Welke moria met dien bij Janikina gedachten hebben, bijna 40, 60.000 gedachten. Maar laten we eerlijk zijn, alles is nooit af. Er komt altijd weer een mail, een rekening, voor een rekening wat. Of je tot een gekke boodschap, iemand die iets vraagt. Dus misschien zit rust niet in een lege agenda, maar in het vermogen om af en toe te zeggen: kabikabi, toch wat je hebt, genoeg is genoeg voor vandaag. En als dat om 5 uur lukt, prima. En als het om 3 uur lukt, nog beter. Koffie erbij, chai erbij. Koffie chai, jouw maandagmoment op Ujala Radio. Oh yeah. Sanjay Jodha. Ujala's Diwali Festival of Lights. 1 november zondag, meervaart mee. Hij is er ook. Met Avishkar Orchestra Kesar.

Geweldig gezongen door Sanjay Jodha. Sanjay Jodha, 1 november. Meervaart bij Avishkar Orchestra Kesar. Ujala ke Diwali Festival of Lights mee bhaag lene wale hai. Dus koop je kaarten op tijd. To apan karta op tijd khareed lena. Want ee concert wa jun hoega. Ee snel se uitverkocht ho jega. Dus to jaldi kar. En koop je kaarten vanaf 15 euro. Kaarten zijn van 15 euro. Of 15 euro kan je 20 euro kan je. Check op meervaart.nl. Wacht weer op geriedelen. Diwali Festival of Lies. Ujala Kesari. Jolai Jaika. Ik daar in november kom. Sameki dhara me. Umar Jumaru Jala Radio Kizri Hamapko Aaj Samachar Suna Hai. We hebben kort gesproken, of tenminste, ik heb kort gesproken met Anand Chandrika Singh. Even kort samengevat, ki Aaska Samachar Mehamne Aapse Kabata. De Nederlandse investering groeide in juli met slechts 0,1% ten opzichte van een jaar eerder. Nederlanders beschikken gemiddeld over 55 vierkante meter woonruimte per persoon. 2 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. Nou ja. Ook goed nieuws heen. Het laboratorium Clinical Diagnostic mag het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker hervatten na de beveiliging na een grote cyberaanval is aangescherpt. En bij de start van de astronomische herfst waarschuwde KNMI-directeur dat verschillende extreme klimaatscenario's inmiddels werkelijkheid zijn geworden. John Jihamlok, Dassal, Pahele, ja, misschien 4 jaar geleden dachten van koets die orke baat, hoi ja, or, duurt nog een paar jaren. Nee, het is nu werkelijkheid geworden. Het weer. Vrijwel overal droog, zon en wolken en ongeveer 18 tot 20 graden. Internationaal heeft de partij Verenigd Rusland van Vladimir Poetin de Russische parlementverkiezing met ruim 57% gewonnen. De Chinese president Xi Jinping begint woensdag aan een 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Door de straat van Hormuz varen nog altijd veel minder schepen dan normaal en olieproducenten gebruiken kostbare noodroutes om hun olie te exporteren. En bij Pakistanse luchtaanvallen op Afghanistan zijn volgens Afghaanse autoriteiten minstens 3 mensen omgekomen. Absoluut heel jalas koffie chai middagshow. Risico's aan het zomaar. Ik kan staan, ik zet hem maar kleren. Koffie, chai, middagshow, handen op zijn smaak kunnen wel hebben. Het is een nieuwe week en misschien is het opvallendste verhaal van vandaag wel hoeveel van ons nieuws uiteindelijk met elkaar verbonden is. Oorlog beïnvloedt olie. Olie beïnvloedt prijzen. Ha? Doe ik hem allemaal mee, toch? TLC, Sabchit Banehega. Maar denk maar zelf, waarom de prijzen omhoog gaan? Telkens erin, toch? Rente beïnvloedt investeringen. Investeringen beïnvloeden banen. Komt die investering hoog uit, dan komt die banen erin. Technologie beïnvloedt veiligheid. En zelfs de hoeveelheid woonruimte die we hebben zegt iets over hoe onze samenleving verandert. De wereld is ingewikkeld. Gelukkig hoeft jouw maandag niet per se te zijn. Gelukkig hoeft jouw maandag dat niet per se te zijn. Nee, het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Je kan het net zo ingewikkeld maken als je wilt, hè? Jouw maandag. Dus begin gewoon bij 1 ding. Doe dat goed. Jontje carrière, mooiste carrière, tot na carrière. En daarna zien we wel weer verder. Koffie erbij, chai erbij, pani erbij. Een beetje goede muziek en rustig de nieuwe week in. Namaskar, maak er een mooie maandag van en blijf luisteren naar Ujala Radio. Yerta Ujala's Koffie Chai, middagshow, mooi serie. Bye bye, tot morgen.

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

Indian restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig.

0: is dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heer Heri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heer Heri, bojo en cassavebrood.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Mijn naam is Rijnbert Aartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste files staan nog in het westen van het land. Blijft nog 300 kilometer over van de avondspits. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 15 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het druk. Bij knooppunt Terbrechtseplein betekent dat ook een kwartier oponthoud. Dan wegwerkzaamheden die veroorzaken vertraging op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen kun je er daarom 10 minuten bij optellen. Tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Die is weer vrijgemaakt na een ongeluk tussen knooppunt Empel en Nieuwkuik. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Chalende.
3: Ujala's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van minister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde om de woningbouw te versnellen. En in Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala Lare He. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mubaroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakabana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are. You are. You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
13: Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ per. Deze bar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen in plaats van 96 95,6% vergoeding krijgt. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. En bondskanselier Merz sluit aftreden uit na de historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Oetjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oetjala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Oetjala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Oetjala Radio.
0: Oetjala Radio, deze bharme. Toe jana hai toch. Oetjala Radio, Oetjala hi Oetjala, deze bharme. Ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Oetjala Radio, DAB Plus ke zariye. Oetjala is van heel Nederland. Toe jana hai toch. Dhindhora baja dijiye. Oetjala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Oetjala Radio, always shining. Oetjala Radio, raad het in. 24 uur lang daar, aapkrijg, doorgaat hier. Orha. Toemang Hinge. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dilse baat kanai? Tohambi, dilse baat हर एक चीज रातो दिन आप हमसे बात कर सकते हैं.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio.

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: love you.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de onderzoekraad voor de veiligheid eist. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen in plaats van 96% 95,6% vergoeding krijgt. En een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala Radio Headlines. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de onderzoekraad voor de veiligheid eist. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen in plaats van 96% 95,6% vergoeding krijgt. En een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma shuru kiya jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En uske baad Jabberjust Concert. Meervaart me honne wale heen. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerielena. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: दामस एंड हेरे हियर फॉल्ट एन डिएंस्टमेडेलिंग De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
4: De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, skandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar Ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moenne sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap deze te hè. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Lara Hair. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mubaroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. De Britse regering trekt £30 miljoen uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. De politierechter in Den Bosch veroordeelde 2 mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, scandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bonito.
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Jalalare, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. De Britse regering trekt £30 miljoen uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
6: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkarsak. Orham. Aaphamse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are Hamesha.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energie-infrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are just perfect.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden.